Sammy staat die land voor, Babbe Dirk en Ben de Mouw lorgen is van te na. Ik zeg, zou er loog voor Hongarie, voor vlugen met hem roog, van meer dan vier.